De maatschappijkritische regisseur Mike Nichols maakt in dat jaar een schokkend relaas van de waargebeurde geschiedenis van Karen Silkwood. Ze werkte in de jaren 70 als chemicus in de plutoniumfabriek van Kerr McGee in Oklahoma. Hier ontdekt zij dat de veiligheidsnormen niet in acht worden genomen. Wanneer ze dit nieuws naar buiten brengt, raakt ze zelf, onder mysterieuze omstandigheden, radioactief besmet. Daarop komt ze in gevaar, niet alleen vanwege haar gezondheid, maar ook omdat de fabriek het schandaal in de doofpot wil houden. De score van Georges Delerue is zo min mogelijk opdringerig, omdat het drama voor zich spreekt. Naast zachte strijkers verwerkt hij country en western instrumenten in de muziek om het rurale karakter van Oklahoma en de personages te karakteriseren. De hoofdrol wordt gespeeld door Meryl Streep. Zij zingt ook, aan het einde van haar Latijn, de traditionele gospel Amazing Grace. En dat doet ze indrukwekkend. Streep heeft vaker country en western liedjes opgenomen. Muziek en arrangementen door een orkest onder leiding van de componist Georges Delerue.

filmmuziek van Georges Delerue. Na de Tweede Wereldoorlog raakt Frankrijk bezeten van de Nouvelle Vague, de nieuwe stroming in de cinematografie. De Nouvelle Vague verzet zich tegen de cinema de papa. Dat wil zeggen alles wat voor de oorlog al oudbollig was en nu in de wederopbouw zeker niet moet terugkeren. Regisseurs als François Truffaut en Jean-Luc Godard, hij overleed september jongstleden, ontdekken Amerikaanse regisseurs als ware auteurs van de film. Zo maakt Frankrijk met de Amerikaanse troepen die hen hadden bevrijd ook kennis met de Verenigde Staten als filmland. Dit geldt zeker voor de Franse filmmuziek. Componisten als Maurice Jarre, Michel Legrand, Francis Lai en Claude Bolling trekken naar Amerika voor belangrijke filmproducties. Ook Georges Delerue emigreert naar Hollywood. Vandaag in Jazz in de Film worden 4 van Amerikaanse scores van Delerue samengebracht. In 1983 vestigt hij zich definitief in Los Angeles. Hij kreeg zelfs het Amerikaanse staatsburgerschap. Het verhaal van de televisiefilm Love Thy Neighbor, voor de zender ABC geproduceerd in 1984, doet denken aan dat van La Femme d'à côté. Van die film, van François Truffaut uit 1982, hebben we in de vorige aflevering met Delerue muziek het hoofdthema gedraaid. Een man en een vrouw die naast elkaar wonen vinden troost wanneer hun partners samen zijn weggelopen. Alleen is Love Thy Neighbor een komedie, waardoor de toon luchtig blijft. Delerue componeert de nodige feestnummers en winkelmuzak die in de scènes te horen zijn, waar de buren elkaar beter leren kennen. Georges Delerue dirigeert een studioorkest in de 20th Century Fox Studio.

Muziek weer van Georges Delerue. Ook voor televisie gemaakt is het familiedrama Sin of Innocence uit 1986. Deze CBS-productie van Arthur Allen Seidelman gaat over een zogenaamde samengestelde familie, zoals dat wij tegenwoordig zouden noemen. Een weduwnaar trouwt opnieuw met een vrouw die gescheiden is. Ze hebben allebei al adolescente kinderen. En uitgerekend de stiefbroer en zus raken verliefd op elkaar. Omdat in het verhaal de spanningen tussen verschillende familieleden samenkomen met jeugdliefde, beweegt Georges Delerue zijn score tussen een romantisch hoofdthema en moderne instrumentatie van synthesizer en elektrische gitaar. Je hoort nu de vlotte delen uit de score voor Sin of Innocence, gedirigeerd door de componist Georges Delerue.

Georges Delerue werd vaak gevraagd voor romances of voor films waarin de menselijke relaties worden getest en tot verzoening komen. In Memories of Me uit 1988 krijgt een succesvolle hartchirurg een lichte hartaanval. Hierdoor dringt het besef bij hem door dat hij de frictie met zijn vader moet bijleggen voor het te laat is. Dat de arts wordt gespeeld door Billy Crystal geeft al aan dat er een hoop misverstanden uit de weg moeten worden geruimd. De vader, een rol van comiek Alan King, verdient zijn geld met figurante rolletjes in Hollywood. En eenmaal tegenover zijn zoon blijft hij toneelspelen. Billy Crystal schreef het scenario. Alan King was co-producent en Henry Winkler, bekend als Fonzie in de televisieserie Happy Days, maakte zijn debuut als regisseur. De toon is dus uiterst ironisch, maar wordt naar het einde toe bitterzoet. Georges Delerue danst er subtiel doorheen met een lichte jazzy toon. Hij dirigeerde weer een studioorkest.

Dit was ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Een deel uit de serie Jazz in de Film, vandaag gewijd aan Georges Delerue. Samenstelling Kees Hoogenberg, techniek Dirk Winkel.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. En vandaag in de reeks Jazz in de Film, de 10e aflevering over Piero Piccioni. De Italiaanse filmmaker Elio Petri had al tientallen scenario's en korte films op zijn naam staan toen hij in 1961 debuteerde als regisseur van de speelfilm L'Assassino. Dat had hij vooral te danken aan Marcello Mastroianni, die zich graag bereid verklaarde de hoofdrol van een volstrekt amorele antiekhandelaar op zich te nemen. Wanneer diens rijke minnares wordt vermoord, heeft hij genoeg motieven, zoals het nemen van een jongere vriendin, om als verdachte te worden aangemerkt. Componist Piero Piccioni was afgestudeerd jurist, werd in 1961 40 jaar en gaf les in jazzcompositie. Hij had dus precies de goede ervaring om L'Assassino, ofwel de moordenaar, midden in de toenmalige tijd te plaatsen. Zijn thema's zijn veelal source music, muziek die in het filmverhaal wordt afgespeeld door de personages. Tijdens de titelrol zet de antiekhandelaar bijvoorbeeld een grammofoonplaat op. Het is easy listening jazz waarbij Marcello Mastroianni in bad gaat. Bovendien helpt de score van Piccioni de structuur van de film vooruit. In flashbacks probeert de opportunist de zijn geweten te sussen. Door de muziek wordt het te kijken duidelijk dat dit het verleden betreft. Piero Piccioni dirigeert een studioorkest.

Muziek van Piero Piccioni uit de film L'Assassino. Hij dirigeerde zelf een studioorkest. Dankzij Sergio Leone en Ennio Morricone werd de spaghetti western een begrip. In Joegoslavië en Spanje werden vanaf medio jaren 60 honderden keiharde cowboyfilms opgenomen, altijd met verengelste namen. Zo heet regisseur Frank Kramer in werkelijkheid Franco Parolini. Hij verfilmde in 1968 een bankrooffraude onder de onvertaalbare titel Se incontri Sartana, prego per la tua morte. Als je Sartana tegenkomt, bid dan maar voor je dood. Naast Morricone was er nog plaats voor tientallen Italiaanse en Spaanse componisten. Jazzmeester Piccioni deed het dit keer niet volgens de Morricone-clichés. Hij houdt een soepele Hammond-orgeltoon aan, als jazz avant la lettre.

Romani, de suite uit de film Fortunella, met tussenstukjes gecomponeerd door Bo van der Graaf in de stijl van Nino Rota. Tot besluit twee thema's uit The Godfather, een film uit 1972. Nino Rota kreeg in 1973 een Oscar-nominatie voor The Godfather, maar die werd ingetrokken toen bleek dat het liefdesdrama identiek was aan zijn eigen thema voor Fortunella uit 1958 dus, en dus niet speciaal voor de maffiafilm van Francis Ford Coppola, was gecomponeerd. Gedisqualificeerd zou je dus kunnen zeggen. We gaan luisteren naar twee thema's uit The Godfather. U hoort een studioorkest onder leiding van Carlo Savina.

En dat was tot besluit van deze aflevering van The Movies. Twee thema's uit The Godfather uit 1972, deze film. U hoorde een studioorkest dat onder leiding stond van Carlo Savina. U heeft geluisterd naar een programma van Kees Hoogenberg.

Luisteraars, dit is een nieuwe aflevering van ons programma Cinematek. Deze week drie recente soundtracks van Alexandre Desplat. In de film The Lost King ontdekt Philippa Langley, gespeeld door Sally Hawkins, via haar onderzoek de ware aard van de Britse koning Richard III. Ze leidt een zoektocht naar zijn verdwenen overblijfselen. De soundtrack van Alexandre Desplat, The Lost King, weerspiegelt perfect de historische en emotionele diepte van deze gebeurtenissen. De tracks Cities Archives, National Library en The Maps biedt een intrigerende mix van orkestrale instrumenten zoals piano, viool en cello. En daardoor ontstaat een gevoel van grandeur en verfijning. Het nummer Empty Bench is een opvallend stuk dat voornamelijk piano gebruikt om een melancholische en introspectieve stemming te creëren. De thema's van verlies en herinnering worden hierin duidelijk weerspiegeld. Met We Found Richard en Farewell Richard eindigen we met emotioneel geladen tracks. Je kunt ook zeggen, ze hebben een enorm meeslepend karakter.

We gaan nu naar de soundtrack van The Outfit van Depla. Het is een sfeervolle en atmosferische score. Een score die de grimmige en gespannen aard van de film perfect vastlegt. In de film runt de kleermaker Leonard Burling, gespeeld door Mark Rylance, een verouderde kledingzaak in het Chicago van 1956. Zijn cliëntel bestaat uit een wrede gangsterfamilie die in de winkel berichten met elkaar uitwisselt. Als op een avond een bekende van Leonard in zijn zaak wordt doodgeschoten, moet hij er alles aan doen om de criminelen te slim af te zijn en een gespannen nacht te overleven. De soundtrack van Depla gaat hier mooi op in. En dat komt omdat het bij vlagen zowel onheilspellend als memorabel is. Soms heeft de soundtrack een kort maar krachtig stuk dat een gevoel van melancholie en kwetsbaarheid creëert. Dan weer zijn het intense nummers die een gevoel van gevaar en urgentie willen creëren.

De muziek van Alexandre Desplat voor Guillermo del Toro's Pinocchio is een betoverende en speelse muzikale reis. De muziek legt perfect de fantasierijke wereld van het geliefde verhaal vast. Carlo's Theme en Sebastian J. Cricket roepen de speelse aard van het verhaal op. We Were a King Once en Memory of Carlo benadrukken dan weer meer de ontroerende en melancholische momenten. Saving Geppetto en Pinocchio's Choice brengen de score tot een bevredigend en emotioneel einde.

Dat was de ouverture O Lady Lady van Jerome Kern door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van John McGill. U hebt geluisterd naar The Sound of Movies, het filmmuziekprogramma van de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg. Omdat we nog wat tijd over hebben, hebben we nog wat filmmuziek van Jerome Kern voor u uitgekozen. En wel The Girl from Utah, de ouverture, zolang de tijd het toelaat.

Dag dag, u luistert naar de Concertzender met het programma Tussen Concertzaal en Filmtheater, klassieke filmscores. Klassieke filmscores van de Japanse componist Fumio Hayasaka. Fumio Hayasaka leefde tussen 1914 en 1955. Twee scores voor films van de beroemde Japanse regisseur Akira Kurosawa. Als eerste luistert u nu naar muziek voor Kurosawa's film Rashomon uit 1951.

Misschien hoorde u ook wel een beetje Bolero van Ravel in deze muziek van Fumio Hayasaka. Filmmuziek. En in dit geval was het geschreven, de muziek, bij de film Rashomon uit 1951. Het verhaal van deze film Rashomon is simpel. Verkrachting en moord en dat vanuit vier verschillende karakters gezien. In 1964 was er trouwens een remake van deze film met Paul Newman. Luistert u nu naar een andere compositie van Fumio Hayasaka voor de film The Seven Samurai uit 1954. Rovers nemen een dorp onder handen, de boeren verliezen hun oogst en de eer van hun vrouwen. Maar de zeven samurai nemen wraak. Ook van deze film is trouwens een remake gemaakt als The Magnificent Seven. U luistert nu naar Fumio Hayasaka's muziek bij de film The Seven Samurai.

Dat was de muziek bij de film The Seven Samurai, een vechtfilm. Muziek geschreven door Fumio Hayasaka. De film was uit 1954. U luistert in dit programma tussen Concertzaal en Filmtheater naar klassieke filmscores. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenbirk. We laten u nu, tot slot, nog een film horen, althans de muziek, bij de film Fahrenheit 451, een film uit 1966. De titel refereert aan de temperatuur waarop boekpapier vlam vat en verbrandt. En 451 Fahrenheit staat ook voor 233 graden Celsius. En dat slaat op de censuur uit de jaren 50, 60, die er volop was. Daar gaat deze film over, een film van François Truffaut. En de muziek bij deze film werd geschreven door Bernard Herrmann. Luistert u naar de muziek bij Fahrenheit 451 en het Nationaal Philharmonic Orchestra speelt dit onder leiding van de componist zelf, Bernard Herrmann.

Volgende keer in dit programma tussen concertzaal en filmtheater meer filmmuziek van Bernard Herrmann. Nu alvast Journey to the Center of the Earth.

Dat was de tweede acte van Il Mondo della Luna van de Italiaanse componist Baldassare Galuppi. Uitgevoerd door het Intermusica Ensemble onder leiding van Franco Piva. De derde acte hoort u in de volgende aflevering van Donder, Bliksem en Maneschijn. Zoals gebruikelijk ook nog een kort werk van Sir William Herschel. Zijn kamerorgelsonate nummer 9, uitgevoerd door Gerald Gifford.

Gerald Gifford speelde de kamerorgelsonate nummer 9 van Sir William Herschel. En als uitsmijter hebben we voor u Faster, Stronger, Higher van de componiste Rossetti. Sneller, hoger, sterker naar het Olympische motto. Maud zang, begeleid door het Metropoolorkest onder leiding van Vince Mendoza.

Ja, dat was Maud met het Metropoolorkest onder leiding van Vince Mendoza. En u hoorde een uitvoering van Faster, Stronger, Higher van de componiste Rossetti. Deze aflevering van Donder, Bliksem en Maneschijn werd samengesteld door Freek Rijmerink met weerkundige adviezen van Harry Geurts.

Welkom bij de Concertzender met The Sound of Music. Movies, niet The Sound of Music, movies. In de serie Jazz in de Film, de Amerikaanse componist Elmer Bernstein. Hij componeerde de muziek voor The Man with the Golden Arm. Een film van de oorspronkelijke Oostenrijker Otto Preminger uit 1955. Naar de gelijknamige roman van Nelson Algren uit 1950. En die gaat over de kaartspeler en heroïneverslaafde Frankie Machine. Een rol van Frank Sinatra. Andere acteurs in deze film zijn Eleanor Parker, Kim Novak en Darren McGavin. De score is gearrangeerd en het studioorkest wordt gedirigeerd door Elmer Bernstein.

Ja, dat was de score van The Man with the Golden Arm uit 1955 van Elmer Bernstein. Uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van Bernstein zelf. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van The Sound of Movies, Jazz in de Film. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek werd verzorgd door Frank Wenink.

Dit is de concertzender met The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, deze keer 4 scores van de Amerikaanse componist Les Baxter. Hij leefde van 1922 tot 1996. Om te beginnen de muziek bij Dr. Goldfood en The Girl Bombs. En dat is een komische science fiction film van Mario Brava uit 1966. Met songs van en door The Sloopies, Mad Doctors, Terry Stafford, Bobby Lyle, Paul and the Pack en The Candles. Composities van Hemrick and Steiner, Hatcher en Bob Summers. Muzikale leiding van Mike Curb en Bob Summers.

U hebt geluisterd naar de muziek die Les Baxter schreef bij Dr. Goldfoot en The Girl Bombs. In 1968 kwam de film Wild in the Streets uit, een science fiction drama van Barry Scheer. Ook daarvoor schreef Les Baxter de muziek, uitgevoerd door respectievelijk de Senators, Jerry Howard en The Gurus.

Dat was muziek van Les Baxter bij Wild in the Streets, een film van Barry Shear uit 1968. U hoorde de Senators, Jerry Howard en The Gurus. In 1969 schreef Les Baxter muziek bij Hell's Bells. En dat was een actiefilm van Murray Dexter. U hoort een studioorkest onder leiding van de componist zelf.

Luisteraars, dit is Jazz in de Film, nummer 324. Vandaag de zesde aflevering over Claude Balin. En het is alweer een tijdje geleden dat we Claude Balin in de uitzending hebben gehad. In 2007 was in Jazz in de Film de vijfde aflevering met zijn muziek te horen. We draaiden toen zijn muziek voor de Franse tekenfilms rond Lucky Luke. Claude Balin werd in 1930 geboren in Cannes. Hij overleed in 2020 op zijn 90ste. Hij maakte niet alleen muziek voor meer dan 100 films, maar hij was ook een gevierd jazzmuzikant. Hij had zijn eigen band, waarmee hij graag crossovers maakte naar arrangementen van klassieke muziek. Als een, zullen we het een herkennismaking noemen met zijn stijl en zijn kunde, zetten we in deze aflevering van Jazz in de Film en in de zevende uitzending met de muziek van Balin thema's uit zijn eerste scores onder elkaar. Uit films waarvan geen volledige soundtrackalbums zijn uitgebracht of niet beschikbaar, hoort u één of twee themaatjes. De oudste stammen uit 1960, de jongste uit 1998. Zo krijgen we dus een overzicht van zijn hele carrière. We draaien de muziek achter elkaar, maar wel verdeeld over twee blokken. Zo kunnen er een aantal ankerpunten worden aangegeven. U krijgt een opsomming van de titels die u ook kunt vinden op onze website op de concertzender. U kijkt onder raakvlakken en dan The Sound of Movies. In het eerste blokje zitten de volgende films. L'Homme à Femme uit 1960, Les Mains d'Orlac 1961, Constance aux Enfers 1964, Les Aventures de Salafin 1964, Moi et les Hommes de 40 ans 1964 en La Magnifique uit 1973. Uit deze films komen telkens twee thema's, behalve uit Les Aventures de Salafin. Deze film van regisseur Pierre Granier-Defer is herkenbaar aan het orgelspel en dat wordt uitgevoerd door Eddy Louis. De rij wordt afgesloten door muziek uit La Magnifique, de actiecomedie met Jean-Paul Belmondo. En hiervoor heeft Balin zich laten inspireren door de Spaanse bandleider Xavier Cugat, die na succes in Havana vanaf de jaren 30 de Latijns-Amerikaanse ritmes populair maakte in de Verenigde Staten.

Van de volgende films hebben we telkens één thema, gecomponeerd door Claude Bollin. Du mou dans la cachette uit 1966, con la muerte en la espalda, een Europese co-productie die in Frankrijk bekend staat onder de titel Typhon sur Hambourg uit 1968, Vivre la nuit, ook uit 68, waarvoor Bollin de rock'n'roll song Good Cook componeerde, gezongen door Gary Beckles. SOS Fréquence 17 uit 1969 is een televisieserie. Ces animaux qu'on appelle des bêtes, ook een televisieserie. Doucement les basses, 71. Catch Me a Spy, 1971. Meurtre aux Capucines, 1971, dat is een televisiefilm. En als ene laatste thema muziek gecomponeerd voor de komedie Êtes-vous fiancé à un pilote de ligne ou un marin grec uit 1970. Bollin's score werd echter afgewezen en is dus niet in de film gebruikt. Ten slotte een popsong uit de thriller Key uit 1970. Dit nummer, Who Are You, maakte Bollin samen met tekstschrijver Jack Fishman. Ze hebben samen ook liedjes voor Lucky Luck animaties geschreven. De song is zo lelijk dat we er de uitzending maar mee afsluiten. Samenstelling Kees Hoogenbirk, techniek Dirk Winkel.

Les Baxter rock'n'roll bij de film Hell's Bells van een LP met enige kuren onderweg. Tot slot het thema van de film Quiet Village uit 1976. Les Baxter schreef het al in 1952 en het wordt hier gespeeld door Large Ensemble and Strings onder leiding van Lalo Schifrin.

Het thema van de film Quiet Village uit 1976, door Les Baxter gecomponeerd in 1952 en hier in wat commerciële uitvoering door Large Ensemble and Strings onder leiding van Lalo Schifrin. Dat alles tot besluit van dit uur, The Sound of Movies, met weer een aflevering in de serie Jazz in de Film. Voor de gegevens gaat u naar concertzender.nl. Samenstelling Kees Hoogenberg.

0: Dat was tot slot Roberto Carea. Samenstelling van de zwervende microfoon, Jan Kruid.
1: Dit is Radio 6, de concertzender. Magazine. Met Didwien van Delft.

Dit is de Concertzender op Radio 6 met een nieuwe aflevering van Let's Movie. Vandaag met muziek van de Turkse film Vizontele, geregisseerd door Yilmaz Erdogan. Vorige maand hebben we in Let's Movie de soundtrack van Vizontele Tuba uit 2004 laten horen en vandaag dus het eerste deel. Vizontele werd in 2001 met 3,5 miljoen bezoekers het grootste kassucces uit de Turkse filmgeschiedenis. Een half jaar later werd de film door de Amerikaanse distributeur Warner Brothers ook met redelijk succes uitgebracht in andere Europese landen met veel inwoners van Turkse afkomst. De eigentijdse muziek in de film komt van het collectief Kardes Türküler. Je hoort traditionele instrumenten naast violen en synthesizers. En hier is het nummer Leyla.

Je luistert in Let's Movie naar de soundtrack van de Turkse film Vizontele. En de muziek wordt uitgevoerd door de groep Kardeş Türküler. In een klein pittoresk dorpje in Turkije gaan de mensen naar de bioscoop als ze zich willen vermaken. Maar het is iedere keer dezelfde film die gedraaid wordt. In het begin van de jaren 70 wordt dan eindelijk de televisie geïntroduceerd. De bewoners hebben geen idee wat een vizontele, zoals zij de tv noemen, precies is. Het is grappig en ontroerend om te zien dat de dorpsbewoners denken dat ze zich voor de televisie netjes moeten kleden, omdat de nieuwslezer terug kan kijken. De dorpsbewoners komen niet alleen bij elkaar om televisie te kijken, maar ook om de politieke situatie te bespreken. Op de achtergrond is er een oorlog gaande waarin familieleden en bekenden vechten. Hier is Virar. Een stuk uit de filmmuziek van Vizontele van Kardeş Türküler.

0: Je luistert naar filmmuziek die gespeeld wordt door Kardeş Tüküler bij de film, de Turks film Vizan Tele. En zojuist hoorde je het stuk Artos.
1: Agenda.
0: Gisteravond begon het Cinekit Media Festival en het duurt tot en met 21 oktober. Het internationale festival staat in het teken van film, televisie en nieuwe mediaproducties voor kinderen. In de herfstvakantie biedt Cinekit ieder jaar aan meer dan 35.000 kinderen de mogelijkheid om één of meer van de 200 mediaproducties die Cinekit presenteert te bezichtigen. En onder mediaproducties vallen speelfilms, kinderdocumentaires, korte films, animaties, tv-programma's, cross-mediaproducties, interactieve installaties en verschillende workshops. Het festival vindt plaats in Amsterdam en kent daarnaast ook ongeveer 30 satellietfestivals onder de titel Cinekit op locatie. Een van de films die gedraaid wordt heet Mukshin en is geregisseerd door Yasmin Ahmad. De film gaat over de vriendschap tussen Orchid, een modern opgevoed Maleisisch meisje, en Mukshin. Na hun eerste ontmoeting zijn ze al onafscheidelijk en hij maakt zelfs een zitje op zijn fiets zodat ze er samen op uit kunnen. Maar het wordt een probleem wanneer Mukshin verliefd wordt op Orchid. De film wordt op de volgende dagen vertoond. Morgen, maandag dus, om 2:00 middags. Donderdag 18 oktober om 12:00 middags en zondag 21 oktober om 10:00 ochtends. En om in de stemming te komen, laten we alvast muziek uit Maleisië horen.

0: Dat was Rindu Hatikutida Terkira van Liza Hanim. En daarvoor hoorde je Yo Ala Saidi, gezongen door Nora Nitsa Idris. Dit was Maleisische muziek die we je in het kader van het festival Cinekit, het mediafestival, hebben laten horen. En voor de volledige programmering kun je kijken op www.cinekit.nl. En in Let's Movie nu weer terug naar de soundtrack van de Turkse film uit 2001, Vizontele, geregisseerd door Yilmaz Erdogan. De muziek wordt verzorgd door Kardeş Türküler. En dat is tot stand gekomen, die groep, in 1993... naar aanleiding van een concert georganiseerd door een University Folklore Club. Het project had als doel om Anatolische volksliedjes nieuw leven in te blazen. En daarbij speelde de oorsprong van de liedjes een grote rol. De liedjes werden vertolkt in de originele taal: Turks, Armeens, Koerdisch en Azerbeidzjaans. En met dat project nemen de muzici van Kardeş Türküler stelling tegen de polarisatie en spanningen die zijn ontstaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Het repertoire bevat inmiddels ook liederen uit andere culturen, waaronder Georgië, Macedonië en ook uit liederen uit de Roma-cultuur. Door de regisseur van Vizontele is Kardeş Türküler gevraagd om muziek voor de film te schrijven en te arrangeren. En hier is TRT.
1: Şimdi radyoda Zeki Müren şarkı söylemiyor mu?
2: Söylüyor.
1: İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda.
3: Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?

0: Dat was Zemar. En daarvoor hoorde je Leila, uitgevoerd door het Kardeş Türküler Collectief. De soundtrack van Vision Tele, de film, heeft de prijzen ontvangen voor de beste filmmuziek tijdens het 38e jaarlijkse Antalya Golden Orange Film Festival in oktober 2001. En tot slot van Let's Movie gaan we luisteren naar nog twee nummers met muziek uit de film van Vision Tele. En hier is nog één keer Kardeş Türküler.
1: Rahmetli babam da en çok Rıfat'ı severdi. Bu çocukta ağa mayası var derdi. Aynı benim gibi derdi. Azmi Bey, Ankara çok mu uzaktır?

In Let's Movie heb je geluisterd naar de soundtrack van de film Visantele uit 2001. De muziek werd toen verzorgd door Kardeş Türküler. En die muziek heeft trouwens ook een prijs gewonnen. Samenstelling van Let's Movie, Charlie Kroijmans. En de techniek werd vanmiddag verzorgd door Jaap Dijker. Tot om 4 uur, Rhythm is Our Business, begint over trompetist Ned Gonella. Nu nog muziek uit Maleisië. Luister naar Mari Minari met Gazelle Mazrie.

En deze tune laat niets te raden over. Bij de Concertzender nu tijd voor The Sound of Movies, met het tweede deel in de serie gefilmde optredens, dit keer gewijd aan Jimmy Dorsey en Artie Shaw. Film tracks of Artie Shaw. Diverse dansnummers uit verschillende films door de band van Artie Shaw uit de periode 1939-1940. Met composities van onder andere Arthur Schwartz, Howard Deeds, Harry Warren en Johnny Mercer, Peter D. Rose, Mitchell Parrish, George en Ira Gershwin en van Artie Shaw zelf natuurlijk. En de vocals zijn door Tony Pastor en Helen Forrest. Zij worden begeleid door Artie Shaw en band.

Wij begonnen deze aflevering van The Sound of Movies met Film Tracks of Artie Shaw. Diverse dansnummers uit verschillende films door de band van Artie Shaw. En wel uit de periode 1939-1940. Vocals door Tony Pastor en Alan Forrest. En zij werden begeleid door het Artie Shaw Show en Band. Dan gaan we naar Film Tracks of Jimmy Dorsey, dansnummers door de band van Jimmy Dorsey uit films, respectievelijk uit de jaren 48, 41, 43 en 44 van de vorige eeuw natuurlijk. Diverse composities van onder andere Kit Ory, James Dorsey, Richard Rodgers en Lawrence Hart, Victor Schertzinger en Johnny Mercer en Count Basie. George Young van Virginia McSay, Dottie O'Brien, The Skylarks, Bill Lawrence, Bob Elbally, Ellen O'Connell, Dorothy Lemmer en Betty Hutton. En natuurlijk begeleid door Jimmy Dorsey en zijn band.

Dat was muziek uit de film The Bliss of Mrs. Blossom van regisseur Joseph McGrath. En de componist stond centraal in deze aflevering, namelijk Ritz Ortolani. Het programma werd samengesteld door Kees Hogenberg en technisch afgewerkt door Dirk Winkel.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van de Sound of Movies. Voor de vierde keer gaan we aandacht besteden aan de muziek van Georges Delerue. Deze componist Georges Delerue begon zijn filmcarrière dankzij de Nouvelle Vague, de revolutionaire filmstroming, die experimenteerde met realistische onderwerpen in nieuwe vorm. In 1964 maakte hij de muziek bij L'Insomnie van regisseur Alain Cavalier. Alain Delon speelt hierin de gedroste legionair uit het Franse Vreemdelingenlegioen. De opstandige, betekenis van L'Insomnie dus, al uit de Engelse titel van de thriller Unvanquished. En hier duikt hij dus op in Algiers, waar hem wordt gevraagd een kidnapping te regelen. Van Delerue's score is een korte suite met dramatische muziek bekend, maar wij draaien een melancholiek stuk jazz. Titel: La Fête Triste.

een jazzy stuk, La Fête Triste, afkomstig dus uit de film L'Insomnie. Philippe de Broca, regisseur van actiefilms met een komische inslag, werkte vanaf zijn debuut, Les Jeux d'Amour in 1960, samen met componist Georges Delerue. In de vorige uitzending met muziek van Delerue hebben we daaruit drie thema's gehoord. Zowel regisseur als componist kregen succes. En dat resulteerde in een grootse avonturenfilm in 1964, L'Homme de Rio. Omdat de film met Jean-Paul Belmondo in de hoofdrol meteen in het buitenland werd uitgebracht, staat hij ook bekend onder de internationale titel Dead Man from Rio. En in de Verenigde Staten draaide hij zelfs in de nagesynchroniseerde en in de Frans gesproken versie. De combinatie van spanning en humor met de locaties van Parijs en het net gebouwde Brasilia, de nieuwe hoofdstad dus van Brazilië, zorgde voor een sensatie. Belmondo is de held die met veel bravoure en aplomb de moeilijke situaties oplost, terwijl hij het spoor volgt van de ontvoerde Françoise d'Orliac. En dat voert hij, dat spoor, tot in Rio de Janeiro. Overigens is deze Françoise d'Orliac gespeeld door de zus van Catherine Deneuve. Delerue volgt in zijn muziek alle stemmingen en landen waar Belmondo doorheen gaat. U krijgt een selectie uit de jazzy stukken en de bossa nova's uit de Braziliaanse sferen.

Van Londerio werden zowel in de Verenigde Staten als in Frankrijk verschillende EP'tjes en cd'tjes met delen van de score van Georges Delerue uitgebracht. Om de lacunes te voorzien bracht het label Universal Music Jazz France in 2006 enkele composities van Delerue uit op een album met muziek van Philippe de Broca Films. En hiervoor arrangeerde de jonge Franse filmcomponist Alexandre Desplat drie stukken uit de score om opnieuw op te nemen. Alexandre Desplat behoort inmiddels zelf ook tot de top van de filmmuziekwereld. Hij won Oscars voor Grand Hotel Budapest en The Shape of Water. We gaan luisteren naar een studioorkest onder leiding van Alexandre Desplat.

Georges Delerue was een zeer veelzijdige componist. Het mag dan ook geen wonder heten dat hij de opdracht accepteerde om een film te begeleiden van de spreekwoordelijke Franse driftkikker Louis de Funès. De Funès was in enkele maanden tijd beroemd en gevreesd geworden als de gendarme van Saint-Tropez en als Le Fantôme. En dat was vooral te danken aan regisseur Gérard Oury, die zijn heetgebakerdheid in goede banen wist te leiden. Oury en de Funès begonnen in 1965 aan hun meest ambitieuze project, Le Corneau. In Nederland uitgebracht als De Eend en de Cadillac. Het was een film die gedraaid werd in CinemaScope en het werd ook een gangsterparodie met de Funès en zijn maat Bourville die te kampen krijgen met boeven die hun deux chevaux willen stelen en gebruiken om te smokkelen. U hoort twee komische themaatjes, vermoedelijk gedirigeerd door Delerue zelf.

In de misdaadcomedie Une belle comme moi van regisseur François Truffaut speelt André Dussolier een socioloog die aan een proefschrift werkt over criminele vrouwen. In de gevangenis leert hij Camille, een moordenares, kennen, gespeeld door Bernadette Lafont, en zij vertelt hem alles over haar liefdesaffaires. U hoort een orkestrale opname van het thema van Georges Delerue, uitgevoerd in 1996 door de London Sinfonietta onder leiding van Hughes Wolf, met solisten Fred Hirsch piano, Doug Weiss bas en Matt Wilson drums.

En dan voegen we als dessert het ondeugende lijflied van de aantrekkelijke criminele gevangene Camille toe, gezongen in de film Une belle fille comme moi, uit 1972 dus. Het is niet gecomponeerd door Georges Delerue, maar door Jacques Dattin en Jean-Loup d'Abadie. En het wordt uitgevoerd door de hoofdrolspeelster Bernadette Lafont zelf. En daarna sluiten we af met het speelse thema dat Georges Delerue voor het personage Camille heeft gecomponeerd. En dan hebben we het in 2003 ook al eens uitgezonden, dus zegt de samensteller van dit programma reden om het nu kort te houden.

U luistert naar de Concertzender en het programma heet The Sound of Movies. En het laatste al half uur heeft u geluisterd naar muziek van Patrick Williams uit de film Marvin and Tige. En dit programma is voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg.

Welkom bij de Concertzender. In de serie Jazz in de Film staat dit uur de Amerikaanse componist Johnny Mandel centraal. Eerst muziek van de film I Want to Live, een crime drama van Robert Wise uit 1958. De film gaat over Barbara Graham, een vrouw die altijd in slechte cafés te vinden is, en over een moord op een oudere dame, gepleegd door enkele mannen die ze uit het cafécircuit kent. Barbara Graham wordt gespeeld door Susan Hayward. En we horen het studioorkest onder leiding van Johnny Mandel. Met Bill Holman, tenor en bariton sax, Joe Maney, alt sax, Jack Sheldon, trompet, Russ Freeman, piano, Larry Bunker, vibrafoon en drums, Harry Klee,

That was the jazz combo from I Want to Live van Johnny Mandel, die ook het studioorkest dirigeerde. Verder nu met muziek bij de film Point Blank. Alweer een crime drama, dit keer over verraad en wraak. John Borman maakte deze film in 1967. In de hoofdrollen Lee Marvin, Angie Dickinson en Carol O'Connor. En we horen het studioorkest onder leiding van de componist Johnny Mandel. Met Paul Beaver, elektronische instrumenten, Bart Schenk, fluit en Sharon Acker, zang.

voor de film van Jeremy Kagan uit 1985, The Journey of Natty Gann, uitgevoerd door een studio-orkest onder leiding van de componist. Volgende week in ongehoorde scores opnieuw The Journey of Natty Gann, dan hoort u de score die wel werd gebruikt voor deze film, gecomponeerd door James Horner. Samenstelling van dit uur, Kees Hoogenberg.

Muziek uit de soundtrack van Ocean's 12 van de regisseur Steven Soderbergh. Goedemiddag, welkom tot 4 uur bij een nieuwe aflevering van Let's Movie hier op Radio 6. En vandaag dus de soundtrack van Ocean's 12. Een vervolg op de succesvolle Ocean's 11 uit 2001, die ook werd geregisseerd door Soderbergh. Ocean's 12 was in de Verenigde Staten een groot succes, maar viel minder goed bij de recensenten. Dat is te horen onder meer in dit nu volgende citaat uit cinema.nl. Eerder dit jaar werd Amsterdam in staat van opwinding gebracht. Julia Roberts, George Clooney en Brad Pitt waren in de hoofdstad te zien tijdens de opname voor Ocean's 12. Meer dan plaatjes van goed gemutste acteurs op mooie locaties heeft de opvolger van Ocean's 11 niet te bieden. Aldus dit citaat uit cinema.nl. Een verklaring voor de tegenvallende kritieken die is te vinden op filmmuziek.be. Dit is de recensie van Arvid Vossen. Vooral als het op het plot aankomt, is de teleurstelling wel te begrijpen. Qua sfeer en montage is de film daarentegen opnieuw schitterend. En veel is te danken aan de psychedelische soundtrack van David Holmes. Van David Holmes had nog niemand enkele jaren geleden gehoord. Maar zijn naam linkt zich toch al aan een groot aantal producties. Hij is afkomstig uit Belfast en startte als DJ van soul en R&B in Belfast. Naam maakte hij als producer voor acid house en techno muziek. In de jaren 90 evolueerde zijn stijl naar meer jazzy en psychedelische soundscapes. Hij maakte de dance hit The Nero, dat Ennio Morricone's thema uit de film Once Upon a Time in America sampled. Zijn songs werden systematisch gebruikt in films en trailers voor onder andere In the Name of the Father, The Game en Meet Joe Black. Maar het was zijn audiodocumentaire over New York, vol met gesampelde filmmuziek, dat zowat zijn cv werd voor de Hollywoodfilm Out of Sight van Danny DeVito. Daarna volgden Ocean's 11, Analyze That en dan nu Ocean's 12.

Dit is Radio 6 met het programma Let's Movie en de soundtrack van Ocean's 12, het programma. In het programma Let's Movie. Hoofdrolspelers in Ocean's 12, dat zijn George Clooney als Danny Ocean, verder Brad Pitt en Matt Damon. Ze vormen een team dat inbraken pleegt in Amsterdam, Parijs en Rome. Dat om de wraakzuchtige casino-eigenaar uit Las Vegas, Terry Benedict, Andy Garcia, te kunnen afbetalen. Dat afbetalen, die Garcia, die achtervolgde hen al sinds de gebeurtenissen in de vorige film. De scènes die in Amsterdam spelen werden in mei 2004 in de hoofdstad opgenomen. En op station Haarlem, dat voor station Amsterdam Centraal moest doorgaan, compleet met een speciaal naar Haarlem gereden Thalys-trein. Het Amsterdamse gemeentearchief gebruikte de publiciteit rond de opname voor de film om aandacht te vragen voor een VOC-aandeel dat jaren geleden uit het archief was gestolen.

Ja, zo klonk tenslotte What Are We Stealing van de soundtrack van Ocean's 12 uit 2002. Dat nummer 12 in die titel van Ocean's 12 dat verwijst zowel naar het volgnummer van de film als naar het aantal bendeleden. De 11 uit de oorspronkelijke film plus Ocean's vrouw Tess. En die wordt gespeeld door, ik noemde haar naam al, Julia Roberts. Een nieuwkomer in de cast was Catherine Zeta-Jones als de Europol-detective Isabelle Lahiri. En Jeroen Krabbé, hij speelde een klein rolletje mee in de film. Ik ga nu verder met een nummer van een van de gastartiesten op deze soundtrack. Luister naar Faust 72 van de Franse band Dynastie Crisis uit 1972.

0: De Franse band Dynastie Crisis uit 1972 met Faust 72. Muziek afkomstig uit de film Ocean's 12 van Steven Soderbergh. Muziek die je hoort in dit programma Let's Movie hier op Radio 6.
1: Agenda.
0: Ja, zo dadelijk gaan we verder met nog meer muziek uit Ocean's 12. Maar eerst, zoals je hoorde, de agenda. Want deze week is het alweer de tweede editie van het Streaming Video Festival. En dat is online te bekijken van donderdag 25 tot en met zondag 28 oktober aanstaande. De organisatie heeft voor die dagen gratis de beschikking gekregen over meerdere megaservers van een grote internetprovider. Deze streamingfilms zijn van tv-kwaliteit en ook goed te bekijken met een eenvoudige internetverbinding. Het festival is dus niet in bioscoop of theater te zien, maar in zijn geheel op internet. En dan de locatie, dat is natuurlijk van belang hierbij: www.streamingfestival.com. De eerste editie, dat was een enorm succes en dit jaar worden er ook weer veel kijkers verwacht. Vorig jaar lag de nadruk deels op soundtracks en experimentele muziekvideo's. En dit jaar gaat het meer over de hedendaagse experimentele beeldcultuur. Een aanrader om zeker te gaan zien is Rave Against the Machine van James Harvey. Een film over de muziekscene van nu in Sarajevo. Net als vorig jaar maakt DJ Technician de bumpers met elektronische muziek. Toegang is gratis als je internet hebt. Je surft dus naar www.streamingfestival.com van donderdag 25 tot en met zondag 28 oktober.

En zo klonk dit nummer 72904, die day af van David Holmes, de componist van de soundtrack van de film Ocean's 12. De soundtrack die we vandaag draaien in Let's Movie hier op Radio 6. Die David Holmes is een Noord-Ierse DJ, muzikus en componist. Geboren als jongste uit een gezin van 10 kinderen. Voordat hij actief werd in de muziekwereld was hij haarstylist en eigenaar van een café. Holmes begon zijn carrière als DJ op 15-jarige leeftijd in pubs in Belfast. In het begin van de jaren 90 runde hij 2 succesvolle nachtclubs in Belfast, Sugar Sweet en Shake Your Brain. In 1995 bracht Holmes het album uit This Film Scraps Let's Slash the Seats. En dat werd door critici goed ontvangen vanwege het sfeervolle geluid. Een van de liedjes van het album werd gebruikt in de film Pi. Volgens Holmes zelf werd hij voor het album geïnspireerd door filmmuziek. Buiten de 3 Oceans films componeerde David Holmes ook de soundtrack voor The Good German van Steven Soderbergh. Maar Soderbergh was kennelijk niet tevreden met de muziek, want hij vroeg later Thomas Newman om Holmes te vervangen. Verder mixte Holmes nog nummers van bekende artiesten zoals U2, Manic Street Preachers, Primal Scream, Page and Plant en Ice Cube.

0: Filmmuziek uit Ocean's 12 van regisseur Steven Soderbergh. Een vervolg op de succesvolle Ocean's 11 uit 2001. Ook geregisseerd door Steven Soderbergh. Dat allemaal in dit programma Let's Movie hier op Radio 6. Iedere zondag tussen 3 en 4 uur op deze zender Radio 6. Vandaag werd de muziek uitgezocht door Wannes Derven.
1: De zesde.

Downtime was de titel van het nummer van Chuck Prophet. Afkomstig van de cd Soap and Water, de cd van de week hier op Radio 6. De afgelopen week, want vanaf maandag is er een hele nieuwe verse cd van de week. Een hele nieuwe verse zesde. Wat die wordt, dat hoor je morgenochtend in het programma The Beat. Deze cd was getiteld Soap and Water, het meest recente album van de Amerikaanse singer, songwriter en rootsrocker. Rocker Chuck Prophet, een man die net zo goed thuis is in de rijk georchestreerde ballades als in snoeiharde rocknummers. Zo dadelijk na vieren gaan we verder met het programma tussen Swing en Bob hier op Radio 6.

Dit is de Concertzender met het programma Ongehoorde Scores. Met muziek rond de film The Journey of Nettie Gunn uit 1985. Om te beginnen enkele alternatieve delen voor de afgewezen score, gecomponeerd door Elmer Bernstein. Luistert u naar het studioorkest onder leiding van de componist zelf, Elmer Bernstein.

We begonnen dit programma met enkele alternatieve delen voor de afgewezen score voor de film The Journey of Natty Gunn. Deze muziek was van Elmer Bernstein. Dan volgt nu de wel voor de film gebruikte score van de componist James Horner. De reis van Natty Gunn, een film uit 1985. De regie was van Jeremy Paul Kagan en het was een Walt Disney productie. De hoofdpersoon is 12-jarig meisje Natty Gunn. De reis van Natty, die reist van Chicago naar Washington, zo'n 2000 kilometer, op zoek naar haar vader. Nadat ze weggelopen is bij haar pleegvader. Ze raakt bevriend met een wolf. En zo staat ze ook op de poster van de film, met haar arm om die wolf geslagen. Samen hebben ze prachtige avonturen. En vinden vader, natuurlijk. Aan het eind van de film eindigen ze in een hartverscheurende omhelzing op een bergweg.

zag u het voor u, de hartverscheurende omhelzing op de bergweg. U luisterde naar de filmmuziek van The Journey of Natty Gann. U luisterde naar de muziek van James Horner. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenbeerk. Tot slot van dit uur ongehoorde scores, nog enkele delen uit de afgewezen score voor The Journey of Natty Gann, muziek van Elmer Bernstein.

Dit is de Concertcenter. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Vandaag deel 7 in de reeks jazz en de film over Andrew Previn. In 1961 naderde de tijd van de onbezorgde comedies in Amerika bijna zijn einde. Maar Paramount Studios produceerde er nog eentje in die mooie ongekende luxe. In The Comedy of Errors van Joseph Anthony, All in a Night's Work, is Shirley MacLaine, net bekroond voor haar sterrol in The Apartment, een meisje van de uitgeversfirma dat een hotel ontvlucht, slechts gekleed in een handdoekje. In dat hotel is bovendien een moord gepleegd. Aan Dean Martin, net gescheiden van zijn partner in lolligheid Jerry Lewis, de taak om zo serieus mogelijk jacht te maken op de mogelijke aanstichter van alle verwarring. Andrew Previn had al op zijn 22e zijn eerste Oscar-nominatie binnen voor de muziekbewerking van liedjes van Harry Ruby en Burt Calmer in Three Little Words. In 1954 volgde een nominatie voor de filmadaptatie van Cole Porter's Kiss Me, Kate. Daarna voor zijn eigen filmmusical It's Always Fair Weather. In 1959 kwam een echte Oscar voor de muzikale supervisie van Lerner's & Lewis Gigi. Een paar jaar later weer gevolgd door zijn tweede Oscar voor de bewerking naar film van Gershwin's Porgy and Bess. In 1961 werd hij genomineerd in alle drie de muziekcategorieën tegelijk, namelijk muziekbewerking voor Bells Are Ringing, eigen originele score voor Elmer Gantry en beste liedje voor Faraway Part of Town uit Pepe. Er was geen muzikalere componist in Hollywood dan Andrew Previn. Voor de komedie All in a Night's Work wilde Previn niet al te grappige muziek componeren. Het zou een dubbelop effect geven dat elke angel uit de misverstanden zou halen. Daarom schreef hij vooral elegante salonmuziek die netjes opgevoede jeugd van de dansles zal herkennen. Over de film All in a Night's Work uit 1961, de muziek van Andrew Previn, en hij dirigeerde hier uiteraard zelf het studioorkest.

Muziek van Andrew Previn uit de film All in a Night's Work uit 1961. Het meisje en de twijfelaar luidt de geestige vertaling waaronder het romantisch drama Two for the Seesaw in Nederland werd uitgebracht. Een seesaw is een wipwap. Dat zou net te dubbelzinnig klinken, hoewel wippen in 1962 nog gewoon een kinderspelletje was. Een twijfelaar is een bed waar net geen twee personen in passen. Dat is wel echt een woord uit de jaren 60. Het gevolg dat je of op elkaar moet liggen of alleen slapen. Two for the Seesaw is een film uit 1962 van Robert Wise, de muzikale regisseur van The West Side Story van een jaar eerder. Het verhaal gaat over een jurist die doelloos door New York zwerft, gespeeld door Robert Mitchum, sinds zijn vrouw van hem wil scheiden. In Greenwich Village loopt hij net zo'n outcast tegen het lijf, een povere danseres, net als in All in a Night's Work, gespeeld door Shirley MacLaine. Samen proberen ze er iets van te maken. Andrew Previn schreef er een zwoel nachtelijke score voor, inclusief een veelzeggende ballade, Second Chance. De tekst is van Dorrie Langdon, later bekend als Dorrie Previn, de vrouw van. Jackie Kane zingt het nummer waarvoor de Previns een Oscar-nominatie kregen. Dit is allemaal over de film Two for the Seesaw uit 1962. Andrew Previn dirigeert een studioorkest met als solisten Ewan Ramsey, trompet, Ronald Lang, tenorsax, Dick Nash, trombone, Ed Lustgarten, cello.

U luistert naar de Concertzender en wel naar tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. U hoort vroege scores van Camille Saint-Saëns en Arthur Honegger. En we beginnen met werk van Camille Saint-Saëns. L'assassinat du Duc de Guise, een Franse historische film uit 1908 van Charles Le Barguy en André Calmette. De acteurs voor deze film kwamen van de Comédie Française. In deze film zien we het gegeven van de moord op de machtige hertog de Guise, die op last van koning Henri III in het Château de Blois werd vermoord. En dit is een van de eerste scores voor een film. U hoort de uitvoerende het ensemble Musique Oblique.

Muziek was dit van Camille Saint-Saëns voor de film L'Assassinat du Duc de Guise. U hoorde het ensemble Muziek Oblique. De nieuwe muziek van Arthur Honegger, muziek voor Napoleon. Een spectaculaire historische Franse film van Abel Gance uit 1927. Uitvoerende het CSR Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano.

Dat was muziek voor de film Napoleon, muziek van Arthur Honegger. U hoorde het CSR Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano. En die gaan ook het volgende spelen, namelijk ook van Arthur Honegger, de score voor Crime de Châtiment. Een film van Pierre Chenay uit 1934, naar de roman van Dostoevsky.

En met deze score voor de film Crime et Châtiment van Arthur Honegger, een film van Pierre Chennai uit 1934 naar de roman van Dostoevsky, uitgevoerd door het CSR Symfonieorkest in Bratislava onder leiding van Adriano, besluiten we deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater voor de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenbirk.